Op een bike ben ik gegaan. Ze waren bezeiten in de vrije. Hoe de zon glitzern zag, als de teler aufzie. Ik ben lang omgewezen. Ze kwam de middagszeit raar. Daar stand ze veel hecher aan himmel omdra. En van bike ben ik gegaan. Ze werd omgewezen zijn. Fuchs feierruht kroch sie hinnern Fichtenwald nei. Und nu sitz ich in Stiebel, de Nacht du drau kriegen, und mir is, als wär de Sonn in mein Herz neigestiegen.

Het zingen in vingerlang, kon kijpje de citroen. Of een kop te hoog, een schwat te slagen, een schnabel, een spitsig toe. Wenn het fiet om toe, de sit kan stil op een slange doen, onlauscht. Dat mocht geschwind in tijd, zo trouw, hoek rond er pas kunt lauscht.